haaie. Skakel Marius nou by 082-598-6577 of Hilton by 083-313-3764. Geen uitdaging te groot of te klein vir ons span. Mobiletronics Fitment Center, die amptelike borg van Family Values met pastoor Ruben Kersby. Sondag om 11 voormiddag en The Midday Connection met Sebastian. Weeksdag om 12 uur op Eden FM. Jou stem in die paradijs.

Sê, kom ons gaan voort. Happy birthday to Elizabeth Tita Girl, September. Mag Heinrich Boerie Willemse jou heel dag bederf. Dit kom van die Willemse Moelman Michael September families in Riversdal. Môre sê Julien, dankie vir die lekker muziek. Ek groet al my Eden FM maatjies van A tot Z. Niemand is uitgesluit nie, hulle moet die dag geniet. Van Irene November Asla Moselbaai. Môre Julien, verjaarsdag wense vir Eslyn Goliath en Marsha Eifold, albei van Oudtshoorn wat vandag verjaar, hulle moet al dag geniet. Goed, kom ons breek vir een stukkie muziek, maar voor ons gaan, net die ene keer gaan inpas. Ek wil net sê, Howard moet lekker verjaar vandag, dit kom van Surita Witboy. Daar al die pad van af Riversdal. Nou ons topic vir vandag is, noem een ding, groot of klein, wat jou deesdae gelukkig maak. Dat weet vir my 060-505-2693 of jy kan vir my skakel by 044-884-0831.

0: Goedemorgen, goedemorgen Jolien, goedemorgen alle luisteraars. Jolien, ik wil niet daar voor mijn vrouw weer in zijn. Geluk moet naar verjaardag. En geluk moet naar zuster wat samen met haar verjaar, alle verjaar vandaag. Ik hoop en vertrouw het zover, alle nog een wonderlijke dag. Het komt hier van haar man, Freek Vijkie. Dank je.
1: Daar is sy, welkom terug, tijd zo 14 minuten na. Ja, goeiemorgen Julien, gesiende verjaarsdag aan neefman Andries Geland van Concordia. Goedheid en guns op jou levenspad voor en toch net jou dag. Lief vir jou van Nagie Annemarie Goosen van Pretoria, ach van Protea Park in George. Yes, so wat van my boy, Pretoria. Ek is op battleferie vandaan, maar niet te min, kom ons gaan voort. Morgen Jolien, happy birthday for Jolene Moody. God bless you en mooiste dag vir jou van al die Moody's met baie liefde DJ Stone. En kom ons kyk na die volgende enetjie. Morgen Jolien, gelukwense gaan aan John Michaels, wie vandag verjaar 60. Ja, het God jou deurgedra, alles wat mooi is op jou levenspad. Geniet jou dag dan ook aan Elizabeth en haar man Louis Ganga met al 25 jaar huweliksherdenking, goedheid en guns, mag daar nog soveel mooie jare vir julle wees, kom met liefde van Miriam Esau van Slangeveer, nee. Kom ons kyk gauw. Reg. Denekie sê, morgen Jolien ingeskakel, luister lekker na jou van die werk af. Goed. En dan het ek nog so paar boodskapies hier wat ek aan u wil voorhou. Kom, ek maak net gauw oop. Daar sê. There we go. Annemarie Goosen sê, goeiemorgen Jolien. Morgen sê Jolien, so sê Ursula Klaassen. Good job. Morgen Jolien, Cheryl en Pinar wat so skryf. Gesiende dag vir jou. So sê Nicolien Korkie, gesiende dag vir jou, so sê Valerie Gertse en Landie Goosen, grootboom jammer, is ook ingeskakel en so ook Yvonne Uithaller is ook ingehaak en ingeskakel. So ja, ons topic vir vandag dood eenvoudig, baie dankie aan die kykie vir u boodskap. Ons topic vir vandag is, noem een ding, groot of klein, wat jou deesda gelukkig maak. Nou, ek wil graag van u 060-505-2693 of ek kan van my skakel by 044-884-0831.

0: Goedemiddag, Sebas. Goedemiddag. Ik en mijn ma aan het jaar hier van Schoolstraat is ingeschakeld. Hier van Pakkeldorp en Poppy hier van Roestraat. Luister lekker aan zo'n muziek. Ons hou nou al party. Hallo Yvette, hoe gaan het daar? Ons zit maar hier hoor.
1: Ja, baie dankie daar aan die pops hier, al die pad van Pakkeldorp, ja, en jylle sit lekker en luister na INFM, nee, baie dankie daar aan die pops, groet daar vir jou en dankie vir die stemnote, hein? Tim and Campbell says, what do I say, what do I do? Still remember this one? Woo! Taking you back, taking you back.

0: Oh goodness, I don't want to bore you with this, but I must say, what a song, it's done, by the man right there, goes by the name of Donnell Jones, you know, and I don't want to bore you, yeah, goodness man, knocks me off my feet, that's the name of the song, and we gave you a couple of them, you know, thank you so much, Auntie Pops, right here from George, saying that, hey, Sebastian, we are tuned in, and yes, a very good afternoon to you as well. Hello.
1: Goedemiddag, Sebastian. Goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben Maas ingeskakeld.
0: Oh, yes.
1: En Tiviali van Schoolstraat en Poppy van Roodstraat. Ons vieren nou al verjaarsdag al. En die muziek is fantastisch.
0: Dank je, man.
1: En die boonste rock. Oh, nog een verjaardag. Oh, nog een verjaardag. We gaan
0: een
1: hele maand verjaardag
0: op
1: Sebas.
0: Yes, yes.
1: Mooi dag allemaal.
0: Mooi dag. Mooi dag. Mooi dag in die bos. En Jans, waardeer jou. Jullie moeten me lekker verjaren. It's all happening on the Midday Connection. Midday.

0: FM-kantore en die organiseerders Yvette by 044-874-5085 of kontak Auntie Molly by 073-618-6913. Blanche Benjamin by 067-338-7366 of Maggie Williams by 072-270-0571.
1: Wow, 5 September. Jou lekker ding. Mense, ek kan nie wag nie. Daai aandag van my soos matriek afsked wees. Ek wonder of Antie Ma plan gaan maak om by die Langeram dans uit te kom. Wat sê jy nou, Antie Ma?
2: Oei, en ek pola om pet van vieren en een paas om jou kan laat mij die lekkerste lauw op die radio. Eindelijk stainless steel.
1: Ja, nee, Antima, ons geniet het mekaar, een groot familie. As die rond somtijds een beetje lang voice notes. It is now time for your Eden FM Community Diary. Stay tuned. Here it is.
3: It is now time for the Eden FM Community Diary. There is no time for the gemeenskap.
4: Die AGS Brixen nooi uit na 3 dae vrouwenkonferentie met die thema Sterkte en Eer is Atleet, volgens Spreuke 31 vers 25. Die prediker apostel Jacobus Brouwers vanaf die 9de tot die 11de Augustus 2026. Die sondag aand is die 9de Augustus is haar aanddiens om 5 namiddag. Die maandag 10 Augustus aanddiens om 6:30. En dan die dinsdag aanddienst die 11de Augustus op 6:30. Die venue is die AGS Bridgeton. Vrouwenkonferentie, nooi iemand, bring iemand saam. Kom ervaar Godse liefde en kracht. Die South African Cape Corps Military Veterans Association, the SACCMVA in Naisna. There's a special invitation to a Naisna Sport Day and Bazaar. Takes place on Saturday the 31st of October 2026 at the Honey Sport Grounds from 10 o'clock. Be part of this fun and fundraiser for the South African Cape Corps Military Veterans Association, Saturday 31 October, Honey Sports Grounds from 10 till 2. Join P&A, Color Your World, with our Funky Socks Day on the 11th of September 2026. Rock your funky socks to yap our bright future. Join our course to inspire generosity and support 3 critical courses. Buy a sticker in store for only 10 rand or online. Wear your funky socks with us on the 11th of September 2026 and you support Breadline Africa, Rally to Read and Matlanga Abana, a voice for child abuse or voice against child abuse. Visit www.pna.co.za for more info. Maya's Entertainment presents All White Winter Kayer Dance, 15 August 2026. The doors open at 5 p.m. at the Toekomstrus Community Hall in Oudtshoorn, featuring MC Paula Mas, DJ Slide, Matt Domingo on the saxophone, Malcolm Aronson with a Peebo Bryson tribute, and the Maya's Entertainment Band. General access tickets are 150 per person. Bring your own alcohol. VIP tickets 350. What is included in your VIP ticket? Free neon goodies for the glow show. Access to the exclusive elevator VIP area with a bird's eye view of the venue, plus exclusive access to the VIP open bar between 7 and 10 p.m. For more info and tickets, contact Genevieve Maya on 081-063-5496. Genevieve Maya, 081-063-5496. Die gemeente van Duisendorp en Kamanasie betree die belofte van 'n nuwe seisoen en nuwe veranderinge. Nooi alle lede van die groter Oudtshoorn in Duisendorp, munisipale area, na hulle onderskeide byeenkomste by die kerkgebou op die hoek van Adonisweg en Jumatstraat in Duisendorp. Maandag is 'n interkerklike vroubyeenkomste om 3:00. Dinsdag, AGS Vrouvereniging om 6:30. Byeenkomste Kamanasie om 6:30 in die Kamanasie byeenkomst of gemeenskapsentrum en dan op woensdag worship service en aanbiddingsdienst om 6:30, donderdag worship team oefensessie om 6:30, vrydag jeugbyeenkomst om 6:30 en sondag 8:00 die erediens om 9:00 en die kinderkerk om 8:00, 8:00 die kinderkerk en 9:00 die erediens. Vir navraag maak kontak met Sister Sylvia Sabtou by 073-597-9703 of Prof. Frank de Villiers by 072-759-28. Die Animal Care Team in Oudtshoorn vra u om ons te help om diere in die gemeenskap te steriliseer. Vir hierdie doel vir fondsinsameling, verkoop ons

0: right. Altyd vir my 'n groot eer en voorreg om vir hom te verwelkom. He goes by the name of Mr. Mario. Good day, sir. Goeiemiddag.
1: Mr. Paula Amas, a.k.a. Mr. Paula Hobbs. Goeiemiddag daar aan die kant van Oudtshoorn. Mr. Paula, ja, Kuimanspas het ons die geweldige verkeersopeenhopings daarvan af die N2 Kruibos wisselaar recht deur inkomend sowel as uitgaande daar in die richting van die Touwse Rivier brug. Op die stadium is die bane daar gekanaliseer na 3.2 meter wat baie baie nou is, ons vraag maar die motoriste om uiters versigtig te wees wanneer ons by mekaar beweeg. Dan het ons stadig bewegende verkeer daar aan die kant van die R102 vanaf die sirkel in die Hoekstraat recht deur tot by die afrit daar na die lughawe. So ons vraag maar die motoriste om geduldig en verdraagsaam te wees. Dan die N12 is provinsiale administratie nog steeds besig met padwerke of padonderhoudswerke. So ons vraag maar die motoriste om op die uitkyk te wees vir die padverkeerstekens wat daar uitgeplaas word. Dan op die N2 tussen die Pakkelsdorp afrit sowel as die Tuinroute Mall het ons die spoed wat daar verander is of verminder is vanaf 120 km per uur na 60. Ons vraag maar die motoriste om die aanbevoerde snelheid daar te gehoorsaam. Wat ons binnestedelike hoofpaaie betref, dit sluit in Yorkstraat, Nysnaweg, Nelson Mandela Boulevard, Louis Fourie, het ons druk verkeer inkomend sowel as uitgaande. Ja, Mr. Paula, here is a few vital tips for our women. Forget about your worries and concentrate on the road. Plan your route to minimize stress and anxiousness. Think positive thoughts to keep your frustration level low, and listen to soft, calming music. It reduces stress. Don't try and change the attitude of drivers. You can't, but you can change your own attitude. Stay friendly and calm, and don't blow your hooter, flicker your lights, and throw signs. You weet mos die middle finger, Mr. Paula, nee? Don't throw signs.
0: Don't.
1: Mr. Paula, jy moet verder een fantastische dag hê. Groete, tot morgenmiddag.
0: Wat meer kan een man sê, baie dankie Mr. Mario vir die padverkeersverslag hier op hier in FM. Al ons motoriste en padgebruikers, langs die kus, Lenkerhoe, Hessekwa, Kannaland, Duisnaplet, Uniondale, julle weet nou hoe die omstandighede is op ons paaie, as gevolg van die padverkeersverslag, wat gebring was dier Mr. Mario. Ons waardeer vir jou, Mr. Mario, een mooie geseënde aand verder vir jy en jou geliefdes. Julle moet lekker wees, ach man, julle is al klaar lekker. Petter Kade van Vierland sê, groete vir Antie Ma. Kom ons luister, wat sê Freddie Nelson?
2: Good afternoon, Paula, good afternoon.
0: Good afternoon, sir.
2: Kijk hier, Paula, ons het was een verlede jaar een choppie gaan doen haar in die Kapen, man, sien sê, maar nou ons is haar in die stad in. Maar nou loop ek in die braas landstijd, nou stap ons een beetje af, man, sien sê. En dan stamp sy voet en dan draai terug en gaan doen, sien sê, hy ding wat die mense doen. Haar in die braas van die toon sê, hey bra, van waar sê, jong? Haar nie in sak af. Nee, man, jy kan maar sien, is so boeiong, hy, man. Manne, los die goede, die bijgeloofies die bij ander plekke kom. Nee, man, laat onze name laat val, man. Jarr!
0: Dis baie dankie, Freddie Nelson. Parapola, geluk aan Elbie en Hassie van Slangrivier met haar 25ste huwelik herdenking, seëninge en voorspoed van juffrou Clarency, Hoogbaat en Williams op Blanco. Seker Williams gesin, ja. Paula, jy moet jou sak hout kom haal voor die winter om is. Oeh, ek sal moet uitsteek. Ek het hout dringend nodig, mense, maar nie enige hout die droe hout, asjeblief toch. T's and C's droop lie. Ek soek droe hout. Kan nou daar by winkelkie nog een droe hout gekek, wonder of hy nog is. Maar hy was deed daar aan te sak, man. Hy is al een bykie eina. En hy weet mos, die tye waarin ons leven, maar moet my jou sentjies omdraai. Wacht, as een ander bra, wat R25. Alwel is nou wattel, maar oké, ik denk ek moet daar by omdraai gaan maak. Of wat sê jy, Dr. Hoek? Hier in FM, taking us to the 4:30 p.m. news headlines in isiXhosa. Here is Dr. Hook with a tune called Sexy Eyes. Say that time with me, 1, 2, 3, Sexy Eyes. Come on, baby, 1, 2, 3, Sexy Eyes.

0: liqale emva kwentsimbi yesine nangamathole endaba esikuphathela zona ngentsimbi yesihlanu kubanjwe indoda eneminyaka engamashumi amane ubudala efunyenwe kwindawo yoxhayelo apho bekusitshwa khona indlu kwikona yesitalato iPalgrave neMid izolo eGeorge izolo kusasa umasipala wasenayezna udwenza inkqubela ebalulekileyo ekuqinisekiseni ukhuseleko lwamanzi nokuphucula iinkonzo ezibalulekileyo zikamasipala. Isebe lezemfundo yeNtshona Koloni lithi ixesha lezicelo zokutransfera kwabafundi bakagreyidi 2 ukuya ku-7 no-9 ukuya ku-12 livuliwe kwaye liza kuvalwa ngomhla we-17 kule nyanga. Abaqhubi bemoto baza kuhlawula imali encinci ipetroli ukusukela ngolwesithathu emva kohlengahlengiso olwenziwe kutshanje. Okanti umpaso kuso woluntu ephondweni uthi uyayixhasa isicelo sesixhosa seKapa sokuba amandla okuphanda amatyala adluliselwe kumapolisa emetro eKapa zifumane ziphele ngentsimbi yesihlanu ngolwimi lwesiXhosa.
1: Thank you very much, Anaza Guwa, for the headlines. The thing about Ms. G, she will be back at 5 serving you the mains. Vroeger het ek gevra vir collega Daryl Damons, is hy 8 of 8? En hy het so gereageer.
2: Hola, Mas. Goeiemiddag, collega.
1: Middag, collega.
2: Ek geniet Treffers wat die speel.
1: Dankie.
2: Dit sal nie 8 wees nie, maar 8.
1: Het sal die 8 wees, maar 8. Gepraat van Treffers, langlas DNA afgestof, hier is Andy Nettle, The Hammer. Ons is nou by Dinsdag Dikkies en Dikkies, hier in FM, is klaar voor het so is, 28 minuten, daar is het alweer 27 minuten voor 5, ek is hier tot en met half 6, dan skakel ons oor na ons Mosebatelier vir MZ met Ring in het. For now, let's vibe with Andy Nettle, The Hammer. Kom nou mama, kom nou papa, kom ons skit het. Yay!

0: Hier dan even 8 minuten voor 5, als jij 5 uur uitval, dan wil ik voor jou zeggen. Ja, ik wil voor jou zeggen, alvast. Dat zal nou wees, Pastor, welkom de jager uit de prachtige Mosselbaai, hartelijk goeiemiddag.
1: Hartelijke goeiemiddag, Paula Hops.
0: Goeiemiddag, Pastor.
1: Een streek. Paula, ik sê vir jou, my broer, gooi ding in die lig. En nou om in die lig.
0: Net so, Pastor. Ons maak net so, Pastor. Gooi ding in die lig en hou om in die lig.

0: Ja, hoorie was ek nou alweer, ek is alweer by 5 September, he. Oh, mense. Dis ene waarna die hoop verskrikkelijk het, so.
1: Alright, alright, jy luister na die afternoon drive op Eden FM met Paula Hopes. Jou stem in die paradijs. Nou, to know, ek praat met jou.

0: Hartogie, middag, sister Estie en Uncle Baba, welkom by die Afternoon Drive.
1: Goeiemiddag, Paula. Goeiemiddag, alles prachtige luisteraar. Paulaikie, waar is Bubbles? Ek wil vir al my maakies een geseende aand toe wens, hoor. Ek dankie vir jou lekker program. Ons geniet vir jou.
0: Dankie.
1: En dan wil ek vir Katrine van voor moet sê. Hulle moet een lieflike aandkie in Auntie Poppy, in Auntie Ma, in Auntie Inta, en Mama Dina, Jal Joëne, in Doreen, in Pastor Malcolm. En al my ander maakies moet een lieflike aandkie doen. Met baie liefde van sister Isi Nanka Baba. Goed te bereis, Paula.
0: Bye, dankie.
1: Jou, bye, bye.
0: Love you more, sister Isi Nanka Baba. Getrouwe luisteraars van Irene FM.

Ja, dat is Neve met Song of Hope hier op Eden FM, zijn Afternoon Drive. It will all come through. En nou vir my beloofde Dikkie en Dikkie. Ek lees op die blad van Bridgeton Sekondêre Skool. Alumni Nies. Aaron Poison.

0: listen online via www.edenfm.co.za.
1: Jy bekommerd oor die kwaliteit van jou drinkwater. Ontdek Manzi Water, 'n gunsteling in Suid-Afrika met meer as 100 winkels. Ervaar verfrissing in elke druppel met ons moderne 6-stap watersuiveringsproses. Ons bied beide stil en sparkling water, sowel as beskostigbare hervul opsies. 'N Diverse reeks vrugtesappe en waterdispensers, ideaal vir jou huis of kantoor. Besoek Manzi Water Oudtshoorn by St. Johnstraat 92 of skakel ons op 063-897-0717 of stuur 'n WhatsApp boodskap na 063-405-2984. Manzi Water Oudtshoorn, diens Oudtshoorn, Toerist, Calitzdorp, Ladysmith, George en Mosselbaai. Manzi Water, water gee lewe.
2: Hey wena, zintoni ezi more town bundles kuthethwa ngazo ngapha nangapha?
3: Hey, zi bundles ze data naze voice ase Telkom. Ayisifumaneka ngokukhethekile yasixekweni sakho. Zisebenza kuzo zonke networks.
2: Eh, londo ithi ndingathatha ndiposte kwaye ndihlale ndinxibelelane naphi na?
3: Ngqo, wena zifumanele nje iTelkom prepaid sim urecharge nge-R10 nangaphezulu. Wakugqiba ucofe *123# hash uzikhethele zakho I more town bundles.
2: Yeah, yabona le Yiyo, ichat ezithexhaxhe. Ukutsela umnxeba ngokuthexhaxhe izinto ziqalanye mos.
3: Mountain bundles fumaneka nangapha yakwemida uhlala unxibelelene.
4: Telkom, possible begins here.
5: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ons span biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons lopen extra mijl om uw bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie, bekende, gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers helpen u graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan u help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.
6: Every year, the National Sea Rescue Institute saves the lives of children just like me. Just last year, they rescued 1,548 people. Oh, and 70 animals. So that's more than 1,600 reasons why you should support the NSRI. And if that's not enough, how about a million reasons? That's right, the NSRI is giving away 1 million rand this year. And all you need to do to enter is donate. So please, donate, do good, and you could win at nsri.org.za. T's and C's apply.

0: kykie te kry in u hart. Heilige Gees, kom breek oop en kom praat nie net met ons oor dit wat hier geskryf staan nie, maar kom praat met elkeen van ons precies daar waar ons nou is. Want u weet wat ons nodig het, u weet alles. Dankie dat ons aan u kan vashou en dankie dat ons met u kan praat en dankie dat ons, wanneer ons u woord lees, u kan vra om vir ons te wys wat die bedoeling is, hoekom 'n spesifieke gedeelte in die Bybel is. En dat ons so kan leer, Here, van wat belangrik is, wat op u hart is. So ja, Here, kom. Kom en praat met ons en kom leer ons van Uself en kom leer ons ook van onsself. En ons eer U dat ons dit van U kan vra en dat ons kan uitsien na vanaand. Amen.
1: Amen.

Dus Joost in de Paradijs, het is Eden FM. Goedenavond in Barbara, welkom. Leuk om samen te kunnen kijken. In de tijd van die avond, hier op Eden FM, zo 4 minuten, over de eer van 10 uur. En voor mij, Jason Stanley, een wonderlijk plezier om samen jou die late night drive te kunnen doen. Waar ons voor jou die beste love songs en slow jams brengen. Op een dinsdag, woensdag en ook op een donderdagavond hier op Eden FM 10 tot 12. En geloof en vertrouw dat jij een rustige en een vruchtevolle en aangename dag gehad het. En dat je die 2 uren ook wat jij gaan samen deel samen met ons aangenaam zal wees hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. Gewoonlijk is de eerste eer ons eer, waar ons voor u die klanken breng, en dan het ieder geleentheid om die 2e eerste speellijst van love songs en slow jams op te stel, die middel van jouw verzoek van slow jams of love songs hier op Eden FM, jouw stem in die paradijs. So, jij kan jouw boodschap bedeerstuur 060-505-2693. Dis ons WhatsApp nummer in die atelier, dis hoe jy saam met ons as omroepers in contact kan kom en jou boodskap te kan deurstuur en saam te kan kuier saam met my. Kom en wees deel van ons laatnachtprogram hier op Eden FM, jou stem in die paradijs. En kom ons kop af ons program met die klanke van Vorne. And I want to know what love is. Goeienavond en bye bye. Welkom bij jouw stem in die paradijs hier in FM.

De show Steun in Paradijs, dus hier in FM. En zo is het einde gekomen van vanavondse programma. Groene Vertrouw, je die klanken geniet. Dit was niemand anders niet als Mr. Barry White op hier in FM. En Groene Vertrouw dat vanavondse Late Night Drive besonderse een ook saam met u was. Bietjie later, 7 meter oor 12 uur, gaan afsluit met hierdie een, Celine Dion, so When I Fall in Love. En iemand een prachtige aand verder het in die geselskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Tjie so eers, laat die val wij wel een wonderlijke aand vir verder. Bye bye.